mijn hart al schuur weer hier. Van Hollywood Museum. Pan weer hier wedi maki plwk, i hele fac a torri'n fyr.